0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. De Brugse Radio.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: Een echte vent.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
2: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO. De Brugse Radio.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Ik zeg niet blij, met die een enkel bewoorder van maar.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
2: De echte vent.
1: Vader Uitswijk, komen en blauwe geschelpten.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens, meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jongeman van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo een half miljoen euro van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het al wie de broederschap laat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofejeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

0: Brugge Radio. Dat is muziek, dat is Brugge.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
5: Ik ben niet blij met die een enkel bewoorder van maar.
4: Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen, op zondag 2 augustus. In voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
6: 09-233-7788.
4: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: de met ook van de partij DJ Waalkens.
2: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
1: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug.

0: Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er best oké uit. Tot en met zondag krijgen we een aantal mooie dagen, zomerse dagen, met aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. De verdeling is telkens hetzelfde. Aan zee een 20, 22 graden. Landinwaarts is dat een 22 tot een 25. Kleine variaties daarbij. Op vrijdag een graad of 3, 24 gemiddeld. Zaterdag zou er eentje kunnen bijkomen. Zondag dan weer eerder een graadje eraf. Heeft allemaal te maken met de windrichting die wat meer west, noordwest of zuidwest waait. Waardoor wat minder warme of wat warmere lucht ons kan bereiken. Begin volgende week wordt het mogelijk een beetje wisselvalliger, hoewel dat is nog geen gelopen wedstrijd. Maar wat wel zeker is, van hitte waar hier en daar over gesproken wordt, daar is nog altijd binnen de betrouwbare termijn geen zekerheid over. Integendeel, begin volgende week lijkt het eerder zelfs iets te gaan afkoelen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvesting in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de politie vlak voor de start van de zomervakantie een grootschalige controleactie gehouden op autobussen, autocars en taxis. Op verschillende locaties werden 209 voertuigen gecontroleerd. Vooral bij internationale autocars en taxis kwamen meerdere inbreuken aan het licht. Bij het autocarvervoer waren er overtredingen op rij- en rusttijden, ontbrekende documenten en zelfs één chauffeur zonder rijbewijs. Drie bestuurders moesten elk €5.000 betalen, omdat ze hun verplichte rust niet namen. Een van hen had 14 dagen aan een stuk gereden. Ook bij taxis waren er problemen. Ritten zonder vergunning, niet vergunde voertuigen en één chauffeur die positief testte op cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een andere chauffeur verloor zijn rijbewijs door gsm-gebruik achter het stuur. Daarnaast werden 26 taxichauffeurs geflitst. De chauffeurs van de lijn kwamen zonder opmerkingen door de controle, al werden 12 reizigers betrapt zonder geldig ticket. In totaal werd €32.884 aan boetes geïnd. Maaltijdzorgorganisatie Rudderstoven heeft aan de oude Oostendse Steenweg een nieuwe vleugel van haar keukencomplex geopend. De uitbreiding moet de sterk stijgende vraag naar warme maaltijden opvangen. Rudderstoven bereidt vandaag al meer dan 2000 maaltijden per dag voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. Een verdubbeling sinds de start in 2007. De nieuwbouw omvat extra gekoelde werk- en opslagruimtes, nieuwe kleedkamers, sanitair, kan en een personeelsrestaurant. Er werd ook geïnvesteerd in energiezuinige technieken en een aansluiting op het warmtenet. Voorzitter Pablo Anis benadrukt dat de maaltijdzorg ouderen helpt langer thuis te wonen. De uitbreiding vormt het sluitstuk voor een project waarvan de eerste plannen al dateren van 2012. De werken duurden 2 jaar. Op de markt in Brugge is woensdagavond de tweede editie van het Belfort Vertelt van start gegaan. Ondanks de vrees voor een lage opkomst door de gelijktijdige voetbalmatch tussen België en Senegal, liep het plein toch mooi vol met Vlamingen en toeristen. De voorstelling, opgebouwd rond het thema eb en vloed, brengt de geschiedenis van Brugge op een meer consistente en meeslepende manier dan vorig jaar en weet het publiek te beroeren en verrassen. Ook Vlaams minister-president Matthias Diependaal kwam een kijkje nemen. Het Belfort Verteld is nog te zien tot en met 11 juli. Telkens om 22:45 op de markt. Toegang is gratis. Een man van 28 uit Zedelgem stond in Brugge opnieuw voor de rechtbank na een zedenincident. Hij schond zijn contactverbod met zijn partner en plaatste uit wraak erotische beelden van haar op Facebook Stories. De man belde haar daarna ook herhaaldelijk op. Hij is geen onbekende voor justitie. Hij werd eerder veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en kampte volgens een advocaat al langer met alcoholproblemen. Het parket vraagt een effectieve celstraf van 16 maanden. Opvallend, het koppel is officieel niet uit elkaar en volgt zelfs relatietherapie. Het vonnis volgt op 6 juli. En tot slot nog wat winkelnieuws. Mediamarkt heeft zijn volledig vernieuwde winkel langs de Maalse Steenweg heropend. De elektronica-zaken blijft op dezelfde locatie, maar kreeg een grondige makeover en biedt nu 1400 vierkante meter aan moderne belevingsruimtes. Klanten ontdekken er een vernieuwde smartbar en zones zoals de gamingzone, entertainmentzone en koffiezone, waar technologie uitgetest kan worden. De bereikbaarheid blijft uitstekend, met een ruime parking en een bushalte voor de deur. De site krijgt bovendien een commerciële boost met winkels zoals Albert Heijn XL, Hema, Medimarket en Brico. Achter de schermen is er ook vernieuwing. Christophe Schwing wordt de nieuwe CCO en leidt een versterkt team. De heropening valt samen met de solde, met exclusieve acties, een DJ, wafels, koffiedegustaties en demonstraties.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
3: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

Een heel goede morgen, toegewenst luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ook op deze vrijdag hou ik je gezelschap in dit ochtendprogramma sinds jaar en dag op de radio. Dit is de VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Met om het half uur morgennieuws. Daarvoor tekent de VBRO nieuwsdienst ook op deze vrijdagochtend. Weerman Geert Nasens voor alles wat het weer betreft. Onze vaste radioweerman met de weersinformatie voor West-Vlaanderen op de radio. Kort en bondig in deel 1 van deze VBRO ontbijtshow voor het halve uur en dan omstreeks 7:45 met het iets uitgebreider ochtendverhaal voor vandaag dus in de eerste plaats, maar ook voor de volgende dagen met het weekend daarbij, daar kan je van op aan. En natuurlijk in onze VBRO Zomerradio des te meer muziek, zomerse verfrissende muziekjes, al van 's morgens. Je zit er goed voor in de ontbijtshow.

0: de VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: de met ook van de partij DJ Malkens. Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Bernaert.

0: Op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een mooie zomerdag. De temperaturen zijn relatief koel begonnen. Relatief, want uiteindelijk zitten we nog tussen 10 en 14 graden om de dag te starten. Maar het is iets koeler dan de vorige dagen. Maar uiteindelijk vanmiddag wordt het gemakkelijk weer vooraan de 20 graden vlak aan de kust tot rond een graad of 3, 24

0: de dieper landinwaarts gelegen delen. Veel zon daarbij, eigenlijk bijna alleen maar zon, met een paar hoge sluierwolken of een paar kleine stapelwolken daarbij, maar veel stelt dat absoluut niet voor. De wind zit daarbij in de west- tot noordwestelijke richting en waait meestal zwak tot hoogstens matig aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.

We krijgen vandaag en de komende dagen mooi zomerweer. We zitten onder de vleugels van de uitloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Dat zag je gisteren in de ochtend met de doortocht van een zwakke storing. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld, we starten tussen de 10 en 14 graden. Dat is iets koeler dan de vorige dagen. Maar uiteindelijk wordt het dan in de loop van de dag aangenaam warm, met maxima die vanmiddag uitkomen rond een graad of 3, 24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en in de loop van de dag vorming van een paar kleine stapelwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht, rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager. En dan ook morgen weer een mooie dag. Een paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee. En 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zou er dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

Ja, dat zal hij dus de hele zomer lang zingen, hè, hier op de radio, bij de VBRO, bij Joen Brugse Radio. Vanaf deze week helemaal gelanceerd met zijn zomertitel 2026. Bart Kyle is er inderdaad weer bij. Zot verliefd is een zomerplaatje 2026. Helemaal in de kijker dus bij ons deze week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de politie vlak voor de start van de zomervakantie een grootschalige controleactie gehouden op autobussen, autocars en taxis. Op verschillende locaties werden 209 voertuigen gecontroleerd. Vooral bij internationale autocars en taxis kwamen meerdere inbreuken aan het licht. Bij het autocarvervoer waren er overtredingen op rij- en rusttijden, ontbrekende documenten en zelfs één chauffeur zonder rijbewijs. Drie bestuurders moesten elk €5.000 betalen, omdat ze hun verplichte rust niet namen. Een van hen had 14 dagen aan een stuk gereden. Ook bij taxis waren er problemen. Ritten zonder vergunning, niet vergunde voertuigen en één chauffeur die positief testte op cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een andere chauffeur verloor zijn rijbewijs door gsm-gebruik achter het stuur. Daarnaast werden 26 taxichauffeurs geflitst. De chauffeurs van de lijn kwamen zonder opmerkingen door de controle, al werden 12 reizigers betrapt zonder geldig ticket. In totaal werd €32.884 aan boetes geïnd. Maaltijdzorgorganisatie Rudderstoven heeft aan de oude Oostendse Steenweg een nieuwe vleugel van haar keukencomplex geopend. De uitbreiding moet de sterk stijgende vraag naar warme maaltijden opvangen. Rudderstoven bereidt vandaag al meer dan 2000 maaltijden per dag voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. Een verdubbeling sinds de start in 2007. De nieuwe bouw omvat extra gekoelde werk- en opslagruimtes, nieuwe kleedkamers, sanitair, kantoren en een personeelsrestaurant. Er werd ook geïnvesteerd in energiezuinige technieken en een aansluiting op het warmtenet. Voorzitter Pablo Anis benadrukt dat de maaltijdzorg ouderen helpt langer thuis te wonen. De uitbreiding vormt het sluitstuk voor een project waarvan de eerste plannen al dateren van 2012. De werken duurden 2 jaar. Op de markt in Brugge is woensdagavond de tweede editie van het Belfort Vertelt van start gegaan. Ondanks de vrees voor een lage opkomst door de gelijktijdige voetbalmatch tussen België en Senegal, liep het plein toch mooi vol met Vlamingen en toeristen. De voorstelling, opgebouwd rond het thema eb en vloed, brengt de geschiedenis van Brugge op een meer consistente en meeslepende manier dan vorig jaar en weet het publiek te beroeren en verrassen. Ook Vlaams minister-president Matthias Diependaal kwam een kijkje nemen. Het Belfort Vertelt is nog te zien tot en met 11 juli. Telkens om 22:45 op de markt. Toegang is gratis. Een man van 28 uit Zedelgem stond in Brugge opnieuw voor de rechtbank na een zedenincident. Hij schond zijn contactverbod met zijn partner en plaatste uit wraak erotische beelden van haar op Facebook Stories. De man belde haar daarna ook herhaaldelijk op. Hij is geen onbekende voor justitie. Hij werd eerder veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en kampte volgens een advocaat al langer met alcoholproblemen. Het parket vraagt een effectieve celstraf van 16 maanden. Opvallend, het koppel is officieel niet uit elkaar en volgt zelfs relatietherapie. Het vonnis volgt op 6 juli. En tot slot nog wat winkelnieuws. Mediamarkt heeft zijn volledig vernieuwde winkel langs de Maalse Steenweg heropend. De elektronicazaken blijft op dezelfde locatie, maar kreeg een grondige makeover en biedt nu 1400 vierkante meter aan moderne belevingsruimtes. Klanten ontdekken er een vernieuwde smartbar en zones zoals de gamingzone, entertainmentzone en koffiezone, waar technologie uitgetest kan worden. De bereikbaarheid blijft uitstekend, met een ruime parking en een bushalte voor de deur. De site krijgt bovendien een commerciële boost met winkels zoals Albert Heijn XL, Hema, Medimarket en Brico. Achter de schermen is er ook vernieuwing. Christophe Schwing wordt de nieuwe CCO en leidt een versterkt team. De heropening valt samen met de solde, met exclusieve acties, een DJ, wafels, koffiedegustaties en demonstraties.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
8: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: got news for you.
1: You better not.

Met het nieuws van 8 zijn we daarnet begonnen aan deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze vrijdagmorgen. Luisteraar, van harte een goede morgen toegewenst. Nogmaals, of als je er nu pas bij komt, je zit goed voor heel veel gezelligheid. Zomerse radio, nog meer muziek dan door de band. Hier bij de VBRO ontbijtshow met om het 9:30 morgennieuws. En natuurlijk ook alles over het weer. De informatie waarvoor Geert Naessens straks tekent. Onder meer uitgebreid met vooruitblikken naar het weekend omstreeks 9:15. Als we beginnen aan de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist.

0: In Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
3: met ook van de partij DJ Waalkens.
4: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
3: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
0: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Ook op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een mooie zomerdag. De temperaturen zijn relatief koel begonnen. Relatief, want uiteindelijk zitten we nog tussen 10 en 14 graden om de dag te starten. Maar het is iets koeler dan de vorige dagen. Maar uiteindelijk vanmiddag wordt het gemakkelijk weer vooraan de 20 graden vlak aan de kust tot rond een graad of 3, 24 in de dieper landinwaarts gelegen delen. Veel zon daarbij, eigenlijk bijna alleen maar zon, met een paar hoge sluierwolken of een paar kleine stapelwolken daarbij, maar veel stelt dat absoluut niet voor. De wind zit daarbij in de west- tot noordwestelijke richting en waait meestal zwak tot hoogstens matig aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.

Een heel goede vrijdag. Morgen, luisteraar, kom je er nu pas bij. We hebben de 3e van juli op onze kalender. De ontbijtshow die is al flink geschoven. Straks gaan we de laatste rechte lijn in met Geert Nasens. Even kijken op de kalender. De zon die gaat onder 2 minuten voor 10 uur vanavond. En we vieren de heilige Thomas vandaag. Kijk eens aan. Ik deel zowaar een beetje mee in de feestvreugde op deze vrijdag. De heilige Thomas, de apostel van Jezus Christus. En ook de patroon van de architecten en de aannemers. Tal van afgeleide namen, zoals uiteraard de bekende Vlaamse voornaam Tom. De kortere versie van Thomas, dus uiteraard die vandaag gevierd wordt op deze vrijdag. Vlak voor het allereerste juli weekend, daar gaan we natuurlijk met volle teugen van genieten. In welke weersomstandigheden, dat verneem je zo meteen bij de aanhef van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Dan brengt VBRO-weerman Geert Nasens immers zijn ochtendweerpraatje zo meteen.

We krijgen vandaag en de komende dagen mooi zomerweer. We zitten onder de vleugels van de uitloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Dat zag je gisteren in de ochtend met de doortocht van een zwakke storing. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld, we starten tussen een 10 en 14 graden. Dat is iets koeler dan de vorige dagen. Maar uiteindelijk wordt het dan in de loop van de dag aangenaam warm, met maxima die vanmiddag uitkomen rond een graad of 3, 24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en in de loop van de dag vorming van een paar kleine stapwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager. En dan ook morgen weer een mooie dag. Een paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee. Een 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zou er dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

0: eigen Rudy Mijns. Je weet dat hij ook een aardig mondje kan zingen, hè? In 95 al, dat is meer dan 30 jaar geleden, had hij dit leuke liedje. Het doet me goed, deed ons goed de afgelopen minuten op de radio. Bij uitbreiding de afgelopen kleine 2 uur. De VBRO ontbijtshow van deze vrijdag, de 3e van juli. Zit er helaas alweer bijna op. Zometeen ronden we af met ons morgennieuws van 9 uur. Dan is tijd voor de laatste muziek bij Stijwerkt van deze werkweek 27.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mossala-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot

0: feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: De Brugse Radio.

In Brugge heeft de politie vlak voor de start van de zomervakantie een grootschalige controleactie gehouden op autobussen, autocars en taxis. Op verschillende locaties werden 209 voertuigen gecontroleerd. Vooral bij internationale autocars en taxis kwamen meerdere inbreuken aan het licht. Bij het autocarvervoer waren er overtredingen op rij- en rusttijden, ontbrekende documenten en zelfs één chauffeur zonder rijbewijs. Drie bestuurders moesten elk €5.000 betalen, omdat ze hun verplichte rust niet namen. Een van hen had 14 dagen aan een stuk gereden. Ook bij taxis waren er problemen. Ritten zonder vergunning, niet vergunde voertuigen en één chauffeur die positief testte op cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een andere chauffeur verloor zijn rijbewijs door gsm-gebruik achter het stuur. Daarnaast werden 26 taxichauffeurs geflitst. De chauffeurs van de lijn kwamen zonder opmerkingen door de controle, al werden 12 reizigers betrapt zonder geldig ticket. In totaal werd €32.884 aan boetes geïnd. Maaltijdzorgorganisatie Rudderstove heeft aan de oude Oostendse Steenweg een nieuwe vleugel van haar keukencomplex geopend. De uitbreiding moet de sterk stijgende vraag naar warme maaltijden opvangen. Rudderstove bereidt vandaag al meer dan 2000 maaltijden per dag voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. Een verdubbeling sinds de start in 2007. De nieuwe bouw omvat extra gekoelde werk- en opslagruimtes, nieuwe kleedkamers, sanitair, kantoren en een personeelsrestaurant. Er werd ook geïnvesteerd in energiezuinige technieken en een aansluiting op het warmtenet. Voorzitter Pablo Anis benadrukt dat de maaltijdzorg ouderen helpt langer thuis te wonen. De uitbreiding vormt het sluitstuk voor een project waarvan de eerste plannen al dateren van 2012. De werken duurden 2 jaar. Op de markt in Brugge is woensdagavond de tweede editie van het Belfort Vertelt van start gegaan. Ondanks de vrees voor een lage opkomst door de gelijktijdige voetbalmatch tussen België en Senegal, liep het plein toch mooi vol met Vlamingen en toeristen. De voorstelling, opgebouwd rond het thema eb en vloed, brengt de geschiedenis van Brugge op een meer consistente en meeslepende manier dan vorig jaar en weet het publiek te beroeren en verrassen. Ook Vlaams minister-president Matthias Diependalen kwam een kijkje nemen. Het Belfort Vertelt is nog te zien tot en met 11 juli. Telkens om 22:45 op de markt. Toegang is gratis. Een man van 28 uit Zetelgem stond in Brugge opnieuw voor de rechtbank na een zedenincident. Hij schond zijn contactverbod met zijn partner en plaatste uit wraak erotische beelden van haar op Facebook Stories. De man belde haar daarna ook herhaaldelijk op. Hij is geen onbekende voor justitie. Hij werd eerder veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en kampte volgens een advocaat al langer met alcoholproblemen. Het parket vraagt een effectieve celstraf van 16 maanden. Opvallend, het koppel is officieel niet uit elkaar en volgt zelfs relatietherapie. Het vonnis volgt op 6 juli. En tot slot nog wat winkelnieuws. Mediamarkt heeft zijn volledig vernieuwde winkel langs de Maalse Steenweg heropend. De elektronicazaak blijft op dezelfde locatie, maar kreeg een grondige makeover en biedt nu 1400 vierkante meter aan moderne belevingsruimtes. Klanten ontdekken er een vernieuwde smartbar en zones zoals de gamingzone, entertainmentzone en koffiezone, waar technologie uitgetest kan worden. De bereikbaarheid blijft uitstekend, met een ruime parking en een bushalte voor de deur. De site krijgt bovendien een commerciële boost met winkels zoals Albert Heijn XL, Hema, Medimarket en Brico. Achter de schermen is er ook vernieuwing. Christophe Schwing wordt de nieuwe CCO en leidt een versterkt team. De heropening valt samen met de solde, met exclusieve acties, een DJ, wafels, koffiedegustaties en demonstraties.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Nieuws uit je regio. In de hoogspanningscabine aan de marinebasis in Sint-Kruisbrugge is donderdag in de vooravond brand ontstaan. De Brugse brandweer kon het vuur snel blussen, al zat de kazerne even zonder stroom tot de herstellingswerken van Fluvius klaar waren. De brand ontstond donderdag om iets na 5 in de hoogspanningscabine in de Leopolde-Bruinestraat in Sint-Kruis. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle met poederblussers, waarna Fluvius er aan de slag kon voor de nodige herstellingen. Niet alleen de kazerne, maar ook enkele straten in de omgeving zaten een tijd lang zonder stroom. Het betrof enkele honderden huishoudens uit Sint-Kruis. Door een tekort aan gynaecologen sloot AZ West in Veurne de materniteit voor een periode van zeker 6 maanden. Het ziekenhuis komt daarmee terug op eerdere communicatie, waarin nog werd verzekerd dat zowel de gynaecologie als de materniteit gegarandeerd zouden blijven. Het afscheid verliep erg emotioneel, onder meer onder de vroedvrouwen. Bevallingen en verloskundige ingrepen gebeuren nu in AZ Oostende. Consultaties gynaecologie, zwangerschapsopvolging en echografie blijven wel nog mogelijk in het ziekenhuis van Veurne. Ook bij onverwachte of dringende situaties blijft medische zorg in AZ West mogelijk. En een pas gerenoveerde woning van een gezin met 3 jonge kinderen uit Zedelgem werd donderdagmiddag onbewoonbaar verklaard na een smeulbrand in het pand. Het vuur smeulde vermoedelijk al 2,5 uur toen het door zuurstofgebrek vanzelf doofde in de woning aan de Viereikenstraat. Het gezin heeft uiteindelijk nog veel geluk gehad, want het hele pand had getroffen kunnen zijn door de brand. Toen de vader thuis kwam, rook hij meteen onraad, maar zag hij niet meteen schade. Toen hij echter zag dat de glazen deur die toegang geeft tot de trap om naar boven te gaan helemaal zwart geblakerd was, sloeg hij alarm. Brandweerzone 1 stuurde meteen manschappen vanuit Torhout, Oostkamp en Brugge.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek.
1: Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: de met ook van de partij DJ Waalkens.
6: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
5: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
5: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO.

0: L'ennui interdit. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een mooie zomerdag. De temperaturen zijn relatief koel begonnen. Relatief, want uiteindelijk zitten we nog tussen 10 en 14 graden om de dag te starten. Maar het is iets koeler dan de vorige dagen. Maar uiteindelijk vanmiddag wordt het gemakkelijk weer vooraan de 20 graden vlak aan de kust tot rond een graad of 3, 24 in de dieper landinwaarts gelegen delen. Veel zon daarbij, eigenlijk bijna alleen maar zon met een paar hoge sluierwolken of een paar kleine stapelwolken daarbij, maar veel stelt dat absoluut niet voor. De wind zit daarbij in de west- tot noordwestelijke richting en waait meestal zwak tot hoogstens matig aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Die was tegen het vrouwhok, hè, de door. Die zei, vrouwhok, dat is zo slecht putten. Altijd kwaaien, altijd goede voeten en brood van de ooi voor. En toch is je getrouwd, hè. Is getrouwd langs de annonce in de gazette. Ja. Als je 14 dagen getrouwd was, dat je die gazette hebt gegeven dan. Dat was een vreemde. Haar vader was een Pool. Ik weet niet of het een Noordpool of een Zuidpool was, maar het was een Pool. Het was een Pool. Zie, is heel gans getatoeëerd, dat weet ik, dat vertel. Van boven te wonder, van voor en van achter, al tatoeage. Je zei, dat is gemakkelijk, ook s'nachts niet kunnen slapen, ik heb me al zo'n beetje met al de zandjes te kiezen. Over dit roepje naar u, heb ik in mijn zondags gezotten? Toen zei, je zei, als ze zotten, maar voor een zinda. Je zei, die met de kleinste hoorn in. Eergister kom ik aan haar tegen, ik zei, hoe is het een? Ik zei, zie je, vindt je nog altijd aardelijk vroeger? Ze zei, ja, je ziet me nog altijd armen niet meer als vroeger, hè? Want vroeger kettelde je keer onder mijn ken en zo. Ze dacht, de doordrup, ja, maar vroeger had je maar één ken ook, hè. Ik moet nu zelf geopereerd worden. Je moet zelf geopereerd worden als een bibbelebomlebie. Bibbelebomlebie. Als je me zegt, zeg, en ik weet niet wat dat is, maar ik kan pezen. Dan is je minuut geleid, een bibbelebomlebie. Ik kan het bij moeilijk zeggen hier, hè. Zo raar om te zeggen. Bibbelebommelen. Allee, veronderstel u dat een broer hem. Hij heet Prosper. We zeggen tegen hem de Pros. En Pros stoort je nevens me. Dan kijk ik zeggen, Pros staat hier. In schoon Vlaams is dat de teleurgang van de waterhoek. Ik zei tegen een doorzien niet benauwd van door te gaan. Je zei van ik, zie niet benauwd van door te gaan. Zei, dat is niet het woord, oh, maar dat is Sander, dat is stief dat de mens is.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Wa, hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer durft, wat dat dier rap gedoos is, zullen we hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Laat dat zere stellen, noze tut, flut. Louis van Antevesti moest naar de noede zak, naar de controleur van de belasting. De dienes gamateerde een rood crayonstje uit zijn zak.

slecht karakter dat je zit. Moi, hop, zin, da, hop, ni, gewoon, da. Als dat hier nog langer duurt, wat dat hier afgedoen is, zullen we, hop, zin, da, hop, ni, gewoon, da. Laat dat zere stel onnozelen tut, flut. Zeraar van Flutebeke zat en moederus op wacht, omdat ze Germaine moesten kopen. Je zat om met zijn duim te droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.
4: Ik jij

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

Dat was ook op deze vrijdag voormiddag, late voormiddag, nog een keer onze Brugse Kappen. Je hoort hem vanmorgen vroeg al in de VBRO ontbijtshow voorbij komen. Nu een tweede keer Bart Kael met zijn nieuw liedje Zot Verliefd. De zomersingle van Bart, deze week helemaal in de kijker. Nog tot en met overmorgen zondag.

0: 070 46 86 of mail Chris Kwaak at telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen. Oh, ik voel blinders.
0: Chris Kwaak, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
5: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.

Heb doekstje, doppie, flavie. Wie een esterol, dit harenbie. Test de factor. Factortje, factortje. Heb je een velo zonder motortje? Als de zenne schint of een regen en wind, je zicht geen nooit gepint.

Piet. Kijk, vers in de brievenbus gevallen dankzij het factuurtje. Een uitnodiging voor een nieuwe aflevering van de zomergroetjes hier bij de VBRO. Zometeen tussen 12 en 1 uur de lunch samen met VBRO's Rudy Meins en heel veel zomerse muziek. Voor zometeen, smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Magnette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Magnette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou. Ik zal

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

Het lied is ergens uit de jaren 60, maar werd in 87 nog eens een wereldhit. In 87 dus Jackie Wilson zong Reed Petite.

0: bart.
1: Ik zei het al eens, begin van deze zomergroetjesreeks. Stuur eens vanuit je vakantieoord een leuke postkaart in plaats van gewoon een sms'je of een WhatsApp-bericht. Het komt zoveel leuker over. Zomergroetjes vandaag op vrijdag met straks Erik en Sanne. Een extra lange aflevering van Voor het Voetlicht rond het liedje en de zomerhit Veel te mooi. Welkom!
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Muziek die u misschien al een beetje vergeten was, Maroon 5. Wij zijn ze niet vergeten, stopten ze vandaag nog eens in de playlist van deze aflevering van Zomergroetjes. This Love was dit uit de zomer van 2004. En wie ons ook niet vergeten is, is onkel Erik.
1: Ja, zeg, 45 jaar bestond de VBRO al. Het is toch de ene taalder, wij. Het zit er al een beetje van net gepasseerd, wij. In de loop van 45 jaar. En de... Kijk, het komt hier alweer een volgende vedette. Dat is vreselijk voor de muziek. Dat hoor ik nu gaar.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar...

zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap Toe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbeiaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag veel zon. Een paar hoge sluierwolken, een paar stapelwolkjes erbij. Maar de zon speelt de absolute hoofdrol. Met temperaturen die flink oplopen. We halen gemakkelijk rond een graad of 20, 22 aan zee. Landinwaarts loopt dat verder op naar een 3, 24 graden. Dus overal aangename zomerse temperaturen. Met daarbij een ook volledig zomers weerbeeld. De wind is zwak, hoogstens matig en komt uit een west- tot noordwestelijke richting daarbij. Vanavond en vannacht een langzame afkoeling met opnieuw een rustige avond en een rustige nacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Hier zijn we terug met een Vlaams of Nederlandse artiest in Voor het voetlicht. En vandaag zijn dat Erik van Eijgen en Sanne met hun tophit uit de jaren 90. Een Vlaamse klassieker ondertussen, het liedje Veel te mooi.
2: Veel te mooi was mijn allereerste liedje dat ik opnam. Erik die had het mij laten horen, die had mij eigenlijk ergens op een optreden gehoord. Ja, klopt, in Ophuurs. En die was eigenlijk al een tijdje op zoek naar een vrouwenstem of een meisjesstem. En dan nog een meisje dat hield van country en folk, omdat dat toch ook wel zijn stijl was. Mm-hmm. En hij dacht van ja, ik heb haar gevonden. En onmiddellijk, ja, toen we elkaar de tweede keer zagen, vroeg hij, ja, stuur dus een cassetje op en ik heb een liedje voor u. En ja, ik heb het al denk ik eens eerder gezegd, als ik me niet vergis, maar ik moest dat onmiddellijk meezingen en dat is niet zo'n simpel nummer, want in Veel te mooi zitten echt wel zo stroofjes, een refreintje, een bridge en dan nog weer een ander stukje. En dat is niet zo heel simpel van opbouw, dat lied. En ja, dat was zo direct van baf, zing het hier maar eens. En ik dacht van, oh, die gaat dat vreselijk vinden. Maar Erik die had iets van, oh, die doet dat goed voor een eerste keer. Dus dat was. Maar het feit dat dat nummer zo plezant van opbouw is en niet zo gewoon strofe-refrein, maakt dat het voor ons nog altijd prettig is om dat te zingen op optredens. Ja. En bovendien, de reactie die we dan van de mensen krijgen is ook altijd zo warm en prettig en enthousiast, dat we dat uiteraard altijd bijna helemaal op het einde van ons optreden zingen.
3: Van waar kwam het nummer, Erik?
4: Oorspronkelijk was het een Joegoslavisch nummer.
3: Ja.
4: En de zangeres Mary Šetinić, die het geschreven heeft, die heeft eigenlijk dankzij internet, toch, dankjewel internet, ons kunnen vinden. En die had er dus van gehoord, waarschijnlijk ook gemerkt aan haar afrekening van de Kroatische Sabam. Dat er daar ergens iets gebeurd was met een van haar nummers in
3: het verre noorden.
4: Ja. Ja. En die...
2: Bij haar was het gewoon trouwens een cd-nummer. Het was geen single geweest of zo.
4: Het was geen hit of zo. Nee. En het was een solo-nummer. Dus het nieuwe eraan was van dat we dat eigenlijk samenbrachten.
3: Ja.
4: En voor mij was het ook weer heel belangrijk dat die klanken Dom en Mooi, dat was de oorspronkelijke titel, dat die ook terugkwam.
3: Ja.
4: En Mooi... Het enige wat daar eigenlijk een beetje op leek was Mooi. Dus dan had ik meteen het hele verhaal van het lied, Veel te mooi. Dus een liefdesaffaire die veel te mooi was om waar te zijn. En die dus valikant afliep. Toen ik Sanne dan de eerste keer zag en toen groeide heel dat... Niet dat dat echt zo bestudeerd was, maar alles viel zo mooi in elkaar. Ja, dat dat eigenlijk niet anders kon dan vanaf de eerste keer dat wij dat nummer zongen op de televisie. Dat was baf. Twee dagen nadien, ze wisten niet wat er gebeurde bij de platenfirma. De eerste waren direct op één dag 5000 singles verkocht.
3: Was dat zo sterk?
4: Ja, dat was ongelooflijk. Dat was echt vanaf het begin.
2: Echt zo weken dat de Griet de Blende, die toen, ik heb er ook wel eens over gesproken, die met haar mooi wit kleedje, die toen bij haar vader werkte in de platenfirma, dat die zei van, ja, we zijn nog maar woensdag en er zijn er al 7500 verkocht. Ja. Zo, we gaan er dringend weer moeten laten.
4: Liep dat dus een aantal weken door.
2: Ja.
4: En je moet weten, onze platenfirma, dat was eigenlijk dat was een independent, dat was een kleine platenfirma. Dus gelukkig had Erik de Blend, heeft die vier kinderen. Dus die kinderen die hebben heel de zomer plaatjes moeten
3: in de hoesjes steken.
4: Dat waren singeltjes toen. Dus dat was,
2: dan wist ik zelfs.
4: Dus die konden ons gezicht niet meer zien op de
2: Wat dan moet ik me excuseren bij Jan en Nick en zo, garme.
4: Maar, want toen het nummer pas uit was, toen kregen we reacties, heel lauwe reacties van de radio. Zo van, ja, het is toch eigenlijk een beetje een traag nummer en zo. En op de radio is dat toch niet echt wat de mensen willen horen. Maar vanaf de eerste keer dat wij samen op het podium
2: waren,
4: te zien waren.
2: Visueel,
4: en wat ook nieuw was voor die tijd. Ik wou absoluut, ik zeg de eerste keer in mijn leven. Nee, de eerste keer, dat is niet waar, want ik had vroeger nog een duet gezongen met Anne Christie. Maar ik zeg, als ik een duet wil doen, dan doe ik dat niet zoals iedereen dat doet, dicht bij elkaar, en elkaar verliefd in de ogen. Ik zeg het gewoon op twee verschillende plaatsen op dat podium. En dus met elk een spot boven ons. Ik had het heel theatraal uitgewerkt naar de mensen van de techniek toe. En zo moest het zijn. En dat werkte dus ongelooflijk. Dus vanaf het moment dat wij daar stonden, dus er waren al een aantal mensen die het gehoord hadden op de radio. Maar dat was toen in de Manhattan, denk ik, ja, die opname. Dat ja. was in de Manhattan, ja. Wij deden dat en die reactie, die zaal ontplofte. Dat was ongelooflijk. Ja. En Jos van Oosterwijk die zei tegen mij, ja, jullie hebben nu op dit moment al zo'n voorsprong dat niemand dat nog kan inhalen. Dus qua verkoop, dat al, die verkoop die werd eigenlijk altijd verdeeld over verschillende weken. Dus jullie hebben nu al zo'n reserve opgestapeld. Ga zeker niet op vakantie, want dan dat en dan in die week zijn jullie nog altijd niet. Er kan niemand aan.
3: Ja.
4: En dat was ongelooflijk. Dus dat was echt een hectische toestand van, ja, dat je eigenlijk maar één keer kan meemaken ja. in je hele carrière.

We krijgen vandaag en de komende dagen mooi zomerweer. We zitten onder de vleugels van de uitloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Dat zag je gisteren in de ochtend met de doortocht van een zwakke storing. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld aangenaam warm met maxima die vanmiddag uitkomen rond een graad of 3, 24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en in de loop van de dag vorming van een paar kleine stapelwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager. En dan ook morgen weer een mooie dag. Een paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee. Een 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zou er dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Een aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

0: Waar hij momenteel woont, weet ik niet. Een tijdje heeft hij wel in Brugge gewoond en kwam hem af en toe eens tegen langs straat. Bart Herman, laat haar gaan. Wij gaan er ook vandoor wat betreft deze week en de zomergroetjes. Morgen en zondag niet. Zondag daar gaan we heerlijk genieten van andere dingen. En maandag aanstaande, daar ben ik graag bij je terug, beste mensen. Ik hoop dat je dan terug afgestemd bent. En trouwens de hele dag en de hele week op VBRO. Tot dan.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.
4: Ik geef

0: Abraham Chalom. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
1: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
8: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
9: VBRO 2. De Brugse Radio.

De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Magnette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Magnette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.

We krijgen vandaag en de komende dagen mooi zomerweer. We zitten onder de vleugels van de uitloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Dat zag je gisteren in de ochtend met de doortocht van een zwakke storing. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld aangenaam warm met maxima die vanmiddag uitkomen rond een graad of 3, 24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en in de loop van de dag vorming van een paar kleine stapelwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager. En dan ook morgen weer een mooie dag, paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo'n grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee. Een 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zouden we dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens een 250.000 euro betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan 10.000 euro is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vind, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vind.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
4: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op...

0: Îmi place, met îmi place, met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, met îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, met îmi place,
2: verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, met îmi place,
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit
4: Eddy Govert. Hallo. Hoi. Welkom.
3: Eddy, ben jij een geluksvogel, zeg?
4: Ik ben wel een vogel. Soms geluk, soms een beetje minder geluk. Maar uiteindelijk, als je mijn mening vraagt,
3: ja
4: ik ben een geluksvogel.
3: Eigenlijk wel. Je hebt heel je carrière veel dingen kunnen doen die je graag doet.
4: Voilà. En altijd rond muziek. Dus muziek stond in mijn harten, ga ik maar zeggen, op zijn West-Vlaams. En ik heb altijd mijn hele leven lang feitelijk kunnen ronddraaien in de muziek. Ik ben geen miljonair geworden, dat zeker niet.
3: Nee, multimiljonair.
4: Dat waar. Miljardair, hè? Of vast wat. Maar ik heb altijd mijn ding kunnen doen in die muziek en dat maakte me gelukkig. En nog altijd trouwens.
3: Misschien maar goed, hè?
4: Ja.
3: Want er zijn mensen die in het leven echt wel wat tegenslagen kennen.
4: Ja, en ook mensen die een beetje gedwongen worden in een bepaalde richting. Dat willen ze dan niet, maar ze moeten het wel. En ja, het is niet altijd goed voor de moreel en voor de moraal ook, hè?
3: Beide zijn verschillend, hè?
4: Jawel, weet ik.
3: Oké, goed. Nu, vrijdag de 13e mei was blijkbaar...
4: Oei, er zijn heel wat mensen die bang zijn ervan, hè?
3: Een geluksdag.
4: Maar ik kan het van twee kanten bekijken.
3: Dit is echt een geluksdag.
4: Een geluksdag deze
3: Want
4: keer.
3: Het nummer dat we gaan beluisteren heet vrijdag de 13e mei.
4: Ja.
3: En het gaat over iemand die constant tegenslag heeft tot die vrijdag de 13e mei.
4: Oei, en toen is alles gekeerd.
3: Toen is alles gekeerd. In 1982, ik heb eigenlijk niet opgezocht of in 1982 de 13e mei een vrijdag was. Heb
4: het
3: ik niet gecheckt.
4: Het zou kunnen, ja.
3: Het zou kunnen, je kunt dat opzoeken op het internet natuurlijk.
4: Jawel.
3: Maar Corrie Konings van Corrie en de Rekels, hè, weet je
4: ja,
3: wel? Dezelfde Corrie. Die heeft in haar carrière een aantal namen gehad, maar het was altijd Corrie met of zonder iets bij.
4: En een dame met een geweldige stem, hè?
3: En ook razend populair bij ons in Vlaanderen.
4: En nog altijd, hè? Nog altijd.
3: Ja, het is echt een superdame. 1982 had ze die grote hit Adios Amor.
4: Ja, klopt.
3: En van diezelfde LP, dit nummer.
4: Oké. Okay. Ik

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen.

0: kamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanmiddag veel zon. Een paar hoge sluierwolken, een paar stapelwolkjes erbij. Maar de zon speelt de absolute hoofdrol. Met temperaturen die flink oplopen. We halen gemakkelijk rond een graad of 20, 22 aan zee. Landinwaarts loopt dat verder op naar een 3, 24 graden. Dus overal aangename zomerse temperaturen met daarbij een ook volledig zomers weerbeeld. De wind is zwak, hoogstens matig en komt uit een west- tot noordwestelijke richting daarbij. Vanavond en vannacht een langzame afkoeling met opnieuw een rustige avond en rustige nacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Nieuws uit je regio. In de hoogspanningscabine aan de marinebasis in Sint-Kruisbrugge is donderdag in de vooravond brand ontstaan. De Brugse brandweer kon het vuur snel blussen, al zat de kazerne even zonder stroom tot de herstellingswerken van Fluvius klaar waren. De brand ontstond donderdag om iets na 5 in de hoogspanningscabine in de Leopolde Bruinestraat in Sint-Kruis. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle met poederblussers, waarna Fluvius er aan de slag kon voor de nodige herstellingen. Niet alleen de kazerne, maar ook enkele straten in de omgeving zaten een tijd lang zonder stroom. Betrof enkele honderden huishoudens uit Sint-Kruis. Door een tekort aan gynaecologen sloot AZ West in Veurne de materniteit voor een periode van zeker 6 maanden. Het ziekenhuis komt daarmee terug op eerdere communicatie, waarin nog werd verzekerd dat zowel de gynaecologie als de materniteit gegarandeerd zouden blijven. Het afscheid verliep erg emotioneel, onder meer onder de vroedvrouwen. Bevallingen en verloskundige ingrepen gebeuren nu in AZ Oostende. Consultaties, gynaecologie, zwangerschapsopvolging en echografie blijven wel nog mogelijk in het ziekenhuis van Veurne. Ook bij onverwachte of dringende situaties blijft medische zorg in AZ West mogelijk. En een pas gerenoveerde woning van een gezin met 3 jonge kinderen uit Zedelgem werd donderdagmiddag onbewoonbaar verklaard na een smeulbrand in het pand. Het vuur smeulde vermoedelijk al 2,5 uur toen het door zuurstofgebrek vanzelf doofde in de woning aan de Vier Eikenstraat. Het gezin heeft uiteindelijk nog veel geluk gehad, want het hele pand had getroffen kunnen zijn door de brand. Toen de vader thuis kwam, rook hij meteen onraad, maar zag hij niet meteen schade. Toen hij echter zag dat de glazen deur die toegang geeft tot de trap om naar boven te gaan helemaal zwart geblakerd was, sloeg hij alarm. Brandweerzone 1 stuurde meteen manschappen vanuit Torhout, Oostkamp en Brugge. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij DJ Waalkens. Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
5: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
9: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
10: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen, op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: De Brugse Radio. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: WBRO.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van...

0: op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Jij alleen, mijn rots in de branding. Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Ik zit niet blij, met die een enkel bewoorder van mij.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: De werd past een echte vent.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen in de loop van vanavond en vannacht rustig weer. De wind zwakt af, valt ook bijna helemaal weg. En de temperaturen die zakken daarbij tot rond een graad of 12, 13 tegen de ochtend. Rustig weer met misschien vorming van wat nevel hier of daar. Maar eigenlijk de facto is de lucht daar te droog voor. Naar de ochtend toe misschien een paar hoge sluierwolken die binnenlopen. Op nadering en passage van een zwak warmtefront. Wat eigenlijk nog warmere lucht vooraf gaat die morgen tot bij ons geraakt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooie in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.

vooruitzichten voor het weekend zien er heel zomers uit. Zaterdag en zondag, zonnige dagen, zonovergoten dagen zelfs, met temperaturen die fors oplopen. Zaterdag kan dat in de provincie tot een 25 graden zijn, zondag tot rond een 23 graden. Telkens met die kanttekening dat het vlak aan zee wat minder warm is, daar altijd een paar graden minder. Voor de rest, veel zon, paar sluierwolken misschien of een paar kleine stapelwolken, maar blijft sowieso droog. Die trend zet zich ook door tot zeker midden volgende week. Aangename zomerdagen. Mogelijk komt het daarna opnieuw tot weer hitte, maar dat is nog geen zekerheid momenteel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan ook de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. 1 van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge blijft de 22-jarige Italiaan die afgelopen zondagavond een 41-jarige Marokkaanse man neerstak in Hostel Liber minstens een maand langer in de gevangenis. De politie werd op 28 juni rond 7:15 naar de Kortevelderstraat in Brugge gestuurd, waar het slachtoffer met messteken bleek aangevallen te zijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon snel daarna weer naar huis. De verdachte, die geen vaste verblijfplaats heeft en tijdelijk in het Brugse hostel verbleef, werd opgepakt en voorgeleid. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand. De aanleiding voor het incident blijft nog onduidelijk. De 2 mannen zouden elkaar niet gekend hebben. Het onderzoek loopt verder onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter. In Sint-Michiels Brugge heeft het nieuwe stadsdorp Bula een belangrijke mijlpaal bereikt. Donderdag werd op 26,7 meter hoogte de meiboom geplaatst. Het symbolische teken dat het hoogste punt van de eerste bouwfase er bereikt is. Het project krijgt steeds meer vorm. In deze fase komen er 89 appartementen samen met horeca, winkels, ateliers en kantoren. Het interesse is groot. 55% van de appartementen blijkt immers al verkocht. En ook heel wat handelsruimten kregen inmiddels een invulling. Waaronder Albert Heijn, Brugse horecaondernemers en medische en paramedische praktijken. Centraal op de nieuwe site komt een marktplein van zomaar even 5400 vierkante meter... met een overdekte markthal, omringd door een park van 3400 vierkante meter. Bula zet sterk in op duurzaamheid met een geothermisch warmtenet waarvoor 250 boringen werden uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt, dan nemen de eerste bewoners en handelaars er midden 2027 hun intrek. Een 22-jarige Bruggeling die met een quad op de E403 in Ledegem reed, heeft van de politierechter in Kortrijk een stevige straf gekregen. De man uit Brugge werd in april 2025 betrapt op de snelweg en maakte zelfs rechtsomkeer op de pechstrook om naar een tankstation te kunnen rijden, omdat zijn quad zonder olie was gevallen. Volgens een advocaat wist hij helemaal niet dat een quad niet op de snelweg mag rijden. De rechter reageerde verbaasd en wees op het gebrek aan kennis van de wegcode. De jongeman uit Brugge hield evenwel vol dat een quad toch 120 km per uur rijdt en vier wielen heeft. In Dutzelen organiseert buurtcentrum Scharphout deze zomer opnieuw de buurtbabbels. Na een succesvolle eerste editie krijgen buurtbewoners in juli en in augustus opnieuw vier momenten om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Omdat Dutzelen geen ontmoetingscentrum heeft, gaan de buurtbabbels door in basisschool De Bijenkorf. Er wordt vervoer voorzien voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. En bewoners met weinig sociale contacten krijgen extra begeleiding, zodat iedereen vlot kan aansluiten. De Dutzeelse buurtbabbels vinden plaats op 10 en 24 juli en op 7 en 21 augustus, telkens namiddags tussen 2 en 4. Iedereen uit Dutzelen is er welkom, inschrijven hoeft niet. En in de Vlamingstraat in Brugge verdwijnt binnenkort een vertrouwde naam uit het straatbeeld. Bittekai Rand, de dameskledingzaak, sluit eind augustus definitief de deuren. Zaakvoerster Iris Maas stopt na 30 jaar met de winkel. Ze maakt zich nu op voor haar pensioen. Bordje uitverkoop hangt al aan het raam. Werkelijk alles moet er weg. Van kleding en accessoires tot meubilair en paspoppen. Iris begon er ooit als verkoopster, nam de zaak later volledig over en bouwde een trouwe klantenkring op. De Antwerpse vestiging van Bittekai Rand, uitgebaat door haar zus, blijft wel bestaan. Iris blijft ook actief. Ze wil zich bezighouden met schilderen, boetseren, haar kleinkind en misschien nog ergens als flexie aan de slag gaan.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
5: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
9: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
10: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen in de loop van vanavond en vannacht rustig weer. De wind zwakt af, valt ook bijna helemaal weg. En de temperaturen die zakken daarbij tot rond een graad of 12, 13 tegen de ochtend. Rustig weer met misschien vorming van wat nevel hier of daar. Maar eigenlijk de facto is de lucht daar te droog voor. Naar de ochtend toe misschien een paar hoge sluierwolken die binnenlopen. Op nadering en passage van een zwak warmtefront. Wat eigenlijk nog warmere lucht vooraf gaat die morgen tot bij ons geraakt. Dit is

de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.

We zitten onder de vleugels van de uitloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld aangenaam warm rond een graad of 3, 24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en vorming van een paar kleine stapelwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager. En dan ook morgen weer een mooie dag. Paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee. En 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zou er dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Op een aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstanders tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge blijft de 22-jarige Italiaan die afgelopen zondagavond een 41-jarige Marokkaanse man neerstak in Hostel Liber minstens een maand langer in de gevangenis. De politie werd op 28 juni rond 7:15 avonds naar de Korteveldersstraat in Brugge gestuurd, waar het slachtoffer met messteken bleek aangevallen te zijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon snel daarna weer naar huis. De verdachte, die geen vaste verblijfplaats heeft en tijdelijk in het Brugse hostel verbleef, werd opgepakt en voorgeleid. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand. De aanleiding voor het incident blijft nog onduidelijk. De twee mannen zouden elkaar niet gekend hebben. Het onderzoek loopt verder onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter. In Sint-Michiels Brugge heeft het nieuwe stadsdorp Bula een belangrijke mijlpaal bereikt. Donderdag werd op 26,7 meter hoogte de meiboom geplaatst. Het symbolische teken dat het hoogste punt van de eerste bouwfase er bereikt is. Het project krijgt steeds meer vorm. In deze fase komen er 89 appartementen, samen met horeca, winkels, ateliers en kantoren. En het interesse is groot. 55% van de appartementen blijkt immers al verkocht. En ook heel wat handelsruimten kregen inmiddels een invulling. Waaronder Albert Heijn, Brugse horecaondernemers en medische en paramedische praktijken. Centraal op de nieuwe site komt een marktplein van zomaar even 5400 vierkante meter, met een overdekte markthal, omringd door een park van 3400 vierkante meter. Bula zet sterk in op duurzaamheid, met een geothermisch warmtenet waarvoor 250 boringen werden uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt, dan nemen de eerste bewoners en handelaars er midden 2027 hun intrek. Een 22-jarige Bruggeling die met een quad op de E403 in Ledegem reed, heeft van de politierechter in Kortrijk een stevige straf gekregen. De man uit Brugge werd in april 2025 betrapt op de snelweg en maakte zelfs rechtsomkeer op de pechstrook om naar een tankstation te kunnen rijden, omdat zijn quad zonder olie was gevallen. Volgens een advocaat wist hij helemaal niet dat een quad niet op de snelweg mag rijden. De rechter reageerde verbaasd en wees op het gebrek aan kennis van de wegcode. De jongeman uit Brugge hield evenwel vol dat een quad toch 120 km per uur rijdt en vier wielen heeft. In Dutzele organiseert buurtcentrum Scharphout deze zomer opnieuw de buurtbabbels. Na een succesvolle eerste editie krijgen buurtbewoners in juli en in augustus opnieuw vier momenten om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Omdat Dutzele geen ontmoetingscentrum heeft, gaan de buurtbabbels door in basisschool De Bijenkorf. Er wordt vervoer voorzien voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. En bewoners met weinig sociale contacten krijgen extra begeleiding, zodat iedereen vlot kan aansluiten. De Dutzeelse buurtbabbels vinden plaats op 10 en 24 juli en op 7 en 21 augustus, telkens namiddags tussen 2 en 4. Iedereen uit Dutzele is er welkom, inschrijven hoeft niet. En in de Vlamingstraat in Brugge verdwijnt binnenkort een vertrouwde naam uit het straatbeeld. Bittekai Rand, de dameskledingzaak, sluit eind augustus definitief de deuren. Zaakvoerster Iris Maas stopt na 30 jaar met de winkel. Ze maakt zich nu op voor haar pensioen. Bordje uitverkoop hangt al aan het raam. Werkelijk alles moet er weg. Van kleding en accessoires tot meubilair en paspoppen. Iris begon er ooit als verkoopster, nam de zaak later volledig over en bouwde een trouwe klantenkring op. De Antwerpse vestiging van Bittekai Rand, uitgebaat door haar zus, blijft wel bestaan. Iris blijft ook actief. Ze wil zich bezighouden met schilderen, boetseren, haar kleinkind en misschien nog ergens als flexie aan de slag gaan. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Ik ben niet blij, met die een enkel bewoorder van maar.
0: Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen in de loop van vanavond en vannacht rustig weer. De wind zwakt af, valt ook bijna helemaal weg. En de temperaturen die zakken daarbij tot rond een graad of 12, 13 tegen de ochtend. Rustig weer met misschien vorming van wat nevel hier of daar. Maar eigenlijk de facto is de lucht daar te droog voor. Na de ochtend toe misschien een paar hoge sluierwolken die binnenlopen. Op nadering en passage van een zwak warmtefront. Wat eigenlijk nog warmere lucht vooraf gaat die morgen tot bij ons geraakt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.

zitten onder de vleugels van de Nightloper van het Azorenhoog. Het Azorenhoog dat eigenlijk vrij noordelijk ligt op de Atlantische Oceaan. Het ligt eerder meer richting de Britse eilanden. En die uitloper die versterkt zich de komende dagen, maar is niet altijd even sterk genoeg om ook staartjes van storingen tegen te houden. Maar veel is dat allemaal niet. Het blijft echt wel heel beperkt. Temperaturen die doen het op heel aangename waardes. Vandaag bijvoorbeeld aangenaam warm rond een graad of 3,24 aan de binnenlandse delen van de provincie en rond een 20 tot 22 graden aan zee. Daarbij veel zon, zwakke tot matige wind uit west-noordwest erbij en vorming van een paar kleine stapelwolkjes landinwaarts, maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Voor de rest dan vanavond en vannacht rustig weer, temperaturen die langzaam zakken naar een graad of 12, 13 tegen de ochtend, misschien lokaal landelijk iets lager en dan ook morgen weer een mooie dag. Paar sluierwolken erbij, maar die spelen geen zo grote rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die opnieuw ergens rond een 20, 22 graden uitkomen aan zee en 3, 4, 25 zelfs in de provincie. Zondag zou er dan weer eerder een graadje af kunnen, maar ook dan veel zon, rustig weer. En ook maandag, dinsdag, woensdag mooie, rustige, aangename zomerdagen met temperaturen die telkens rond diezelfde waardes oplopen. Op een aangename temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk komt het nadien weer tot hitte, maar dat moeten we nog zien. Het zit al een tijdje in die weerkaarten, maar het blijft op vrij lange termijn zitten, telkens een week vooruit. En een week vooruit, dat is minder betrouwbaar. De trend is er wel, maar het heeft geen zin om daar nu al over te panikeren. We gaan dat wel zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters 2x met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge blijft de 22-jarige Italiaan die afgelopen zondagavond een 41-jarige Marokkaanse man neerstak in Hostel Liber minstens een maand langer in de gevangenis. De politie werd op 28 juni rond 7:15 naar de Kortevelderstraat in Brugge gestuurd, waar het slachtoffer met messteken bleek aangevallen te zijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon snel daarna weer naar huis. De verdachte, die geen vaste verblijfplaats heeft en tijdelijk in het Brugse hostel verbleef, werd opgepakt en voorgeleid. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand. De aanleiding voor het incident blijft nog onduidelijk. De twee mannen zouden elkaar niet gekend hebben. Het onderzoek loopt verder onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter. In Sint-Michiels Brugge heeft het nieuwe stadsdorp Bula een belangrijke mijlpaal bereikt. Donderdag werd op 26,7 meter hoogte de meiboom geplaatst. Het symbolische teken dat het hoogste punt van de eerste bouwfase er bereikt is. Het project krijgt steeds meer vorm. In deze fase komen er 89 appartementen, samen met horeca, winkels, ateliers en kantoren. Het interesse is groot. 55% van de appartementen blijkt immers al verkocht. En ook heel wat handelsruimten kregen inmiddels een invulling. Waaronder Albert Heijn, Brugse horecaondernemers en medische en paramedische praktijken. Centraal op de nieuwe site komt een marktplein van zomaar even 5.400 vierkante meter, met een overdekte markthal, omringd door een park van 3.400 vierkante meter. Bula zet sterk in op duurzaamheid, met een geothermisch warmtenet waarvoor 250 boringen werden uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt, dan nemen de eerste bewoners en handelaars er midden 2027 hun intrek. Een 22-jarige Bruggeling die met een quad op de E403 in Ledegem reed, heeft van de politierechter in Kortrijk een stevige straf gekregen. De man uit Brugge werd in april 2025 betrapt op de snelweg en maakte zelfs rechtsomkeer op de pechstrook om naar een tankstation te kunnen rijden, omdat zijn quad zonder olie was gevallen. Volgens een advocaat wist hij helemaal niet dat een quad niet op de snelweg mag rijden. De rechter reageerde verbaasd en wees op het gebrek aan kennis van de wegcode. De jongeman uit Brugge hield evenwel vol dat een quad toch 120 km per uur rijdt en vier wielen heeft. In Dutzele organiseert buurtcentrum Scharphout deze zomer opnieuw de buurtbabbels. Na een succesvolle eerste editie krijgen buurtbewoners in juli en in augustus opnieuw vier momenten om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Omdat Dutzele geen ontmoetingscentrum heeft, gaan de buurtbabbels door in basisschool De Bijenkorf. Er wordt vervoer voorzien voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. En bewoners met weinig sociale contacten krijgen extra begeleiding, zodat iedereen vlot kan aansluiten. De Dutzeelse buurtbabbels vinden plaats op 10 en 24 juli en op 7 en 21 augustus, telkens namiddags tussen 2 en 4. Iedereen uit Dutzele is er welkom, inschrijven hoeft niet. En in de Vlamingstraat in Brugge verdwijnt binnenkort een vertrouwde naam uit het straatbeeld. Bittekai Rand, de dameskledingzaak, sluit eind augustus definitief de deuren. Zaakvoerster Iris Maas stopt na 30 jaar met de winkel. Ze maakt zich nu op voor haar pensioen. Bordje uitverkoop hangt al aan het raam. Werkelijk alles moet er weg. Van kleding en accessoires tot meubilair en paspoppen. Iris begon er ooit als verkoopster, nam de zaak later volledig over en bouwde een trouwe klantenkring op. De Antwerpse vestiging van Bittekai Rand, uitgebaat door haar zus, blijft wel bestaan. Iris blijft ook actief. Ze wil zich bezighouden met schilderen, boetseren, haar kleinkind en misschien nog ergens als flexie aan de slag gaan. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.
3: Ik

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
4: Ik ben niet blij, met die een enkel bewoorder van mij.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
6: De Brugse Radio.

In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
0: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.

0: Ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Bernaert.

0: Feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: Feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: La, la, la, la. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

lenses.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Altijd schone muziek.

0: opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Radio.

Klassiekers, radiohits en streekartiesten. Brussel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.